0: So heet als instrumentalische Crystal Rock van Frankie Jam. Okay. We gaan jetzt richting Tennessee Underground Rockabilly. Gaan we jetzt hier over de platte spelen van Kenny Parchman. Kenny Parchman had damals in die funzige jaren einige zeer goede songs eingespeeld in de Sun Recording Studio. Maar Sam Phillips had hem als zo goed wie niets van hem veröffentlicht. Want Kenny Parchman had daaraufhin zijn songs veröffentlicht op dat kleine regionale Jackson label. Aus Tennessee, Kenny Parchman hebben we jetzt hier met Get It Off Your Mind.
1: You like to go out to flop and fly. You don't care if you live or die. You like that.